in je Bibel leren die zo denken dat het mogelijk is dat de Joden waarder worden uit het land genomen worden, wil ze door zijn en aangeloven. Ik weet dat niet. Dat kun je dan ook zeggen, maar ik word dat door beloten. En dan moet zijn wat passiert. Eenerlei weet ik. En dat is, dat wanneer ze naar God zien worden terugkomen naar het land, dan worden ze en geloven en er God terugkomen. Wat in deze jaren passiert is, is zo als een klein beeld van wat God doen kan en wordt. En ze nu ook dat het zegt dat ze ohne entschädig worden zijn. Dan dat Israël falsch wordt van een lange tijd ohne entschädig zijn, zegt het. Ik red daarvan dat vergetmol en ook dat ze ohne entschädig zijn worden zijn. En ik red ook daarvan. En dat zegt ook dat ze ohne een opfer worden zijn. Dat is waar ik dat vergetmol abheerd en waar ik vandaag nog terugkomen wil. Nu, mensen zeggen manchmal dat wie van Lukas 21 reden, wo dat zegt dat die heide Jeruzalem ongeklingen worden, wat die heide ere tijd erveld is. Also mat wie om eng zennen, wils die Jude ha nu die stad Jeruzalem. Nu, dit is wo wie matte zeer obacht geven op wat hij zegt, wils dat es leicht to een entschluss te komen, ohne dat ene dat goed betikken den. Ik wil nu eerst zeggen, dat ik leef dat we in de laatste tijd leven. En dan wordt we zeggen, meinst u dat die herbult komen wordt? Nou, ik weet niet hoe bult, wils we zijn nu al in de laatste tijd die je vast, voor bij 2000 jaar. En de Heer Jezus zei, zee, ik kom bult. En dat weer bij 2000 jaar terug. Als je ik zie niet reed te zeggen dat het vandaag of de morgen, of de nächste week, of dat nächste jaar passeren wordt, mij is zo dat we niet zullen een gewisse datum zaten. We weten bloos niet wanneer dat wordt zijn. Maar ik leef ook dat de zaken in de wereld zich toopvoeten en toopbingen. En dat nächste grote dat passeren wordt, dat de ganze wereld aangeriepen wordt, is de entrekking. Wanneer je meent van deze eerd wordt weggegrepen worden. Nu de oorzaak waarom door niet een gewisse tijd aangegeven is, is wils de gemeente eindelijk ohne een ware normen is. En door is niet een gewisse tijd lang gegeven, hoe lang die op deze eerd wordt zijn. Zeg maar, we zijn een himmelsche volk, eindelijk. We hebben geen gewisse normen zoals Mennonite of de Baptist, of de Eriën zowat. De gemeente heeft niet een gewisse normen buiten dat, de gemeente. Dat woord gemeente en de spraak die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, is dat woord ecclesia. En dat meent bloos een groep mensen die God toop geroopt heeft. En hij deed dat nu ook nog. Roopt mensen toop dat ze Jezus aannemen zullen als heiland en zonder de donen zijn dan een poort van de groep en dat wordt ook Jezus in een broed genaamd. Jezus brengt verschillende gelijkenissen, waarheden tot een rechter. En een van die, wie dat een man had een zeer wertvolle parel gevangen, en hij ging en verkocht alles wat hij had, en kocht de parel. De koopman is Jezus zelfs, en de parel is de gemeente. En jo, Jezus told een grote priest voor de gemeente, dat heet voor die en voor mij, en dat weer zien in het bloot op een kriets. Wann du Simon Peter een paar stunden getroffen hadst, verdem, dat de Heilige Geest kwam en de gemeente in de deed, en te am was je vroegt ha, weetst du wat am een klein stoot passeren wordt, dan wordt hij je zeigt ha, dat nee, hij wist niet. De gemeente wordt je gerend ohne een gewisse datum en tijd wanneer dat passeren wordt. De geboorte van de gemeente wordt bekend gemaakt, aber nicht die tijd. En zo is daar ook niet een gewisse tijd aangegeven voor de entrekking, zeg maar. En daarwegen worden de Israëlieten een lange tijd zijn, ohne een chenig, of een chenig zijn, of ohne een opfer. Nu wel we een beetje terugkomen naar dit. Hadden jullie nu werkelijk Jeruzalem? Nee, eindelijk niet. Wat interessant is, is dat al die heilige steden, en Israël, zoals die stad waar de tempel stond,
sind nun ich und die Jude ihre Hang.

De Muslim lid, en katholische en so wieder egne de meeste heilige Städte. En de ha do grote strome gebiede op de Städte geboot, en also haft Israel de nicht. Nee. Wann de ook een nadeel van Jerusalem habe, aber de wichtige Städte ha ze nicht. En Israel kan zich nicht wagen, de Probe zu übernehmen. Do is een heidnische Tempel. Op kraak de steine, wo de tempel stond en Jezus in tiet op deze eerd. Eene horen jood in Jeruzalem amal gefrocht, waarom ze den heidnische tempel niet dolbroeken en door een tempel boede. De jood had aan bloos ongecheckt en had gezegd, wat? Wees du haar dat wie den dritte weltkrieg zullen aanvangen? En jo, dat is kraak wat passeren wordt. Nee, de ha nu niet een tempel. De ha China abversteed. De enige steed die ze daar van ha, is de troon wand. De ene wand is daar even gebleven van de ganse tempelboe. En veel jude gonen daar han, daar te stonen en hielen. En zoals ik zei, de ha geen abver, buiten dat ene abver, dat wie nu ook han, dat is Jezus in abver op een kriets, meest 2000 jaar terug. Aan de buitenkant, van de stad. Ober de Jezus is van dood opgestoren en is nu toe God zijn rechte hand. De ha, geen apfer. Wat ik even zat ha als geen standaard, kon ook even zat worden als geen ebenbeeld. God had aan niemals een ebenbeeld gegeven. Hij had aan anderen gegeven verschillende dingen, zoals een ephod en terafim. De terafim waren kleine dingen die ze ramdrogen. Aber met de tijd vangen ze aan, die zo gaan aan te beden. En nu zegt God dat ze niet meer worden of Gods deine zinnen, die worden niet zo'n dingen of de jettebeelden aanbeden. En dat is een leid dat van Israël kan gezegd worden, ze ha, zet er de Babylonische gevangenschap niet of jette gehad. Ze zijn niet meer of Gods deine. Die ha zich niet nur God genodigd, aber sie ha ihre Jette verloren.

I det femte versen, det tredje kapitel. Nå här zela de israelite zens terugkomen, dem Herrgott er gott zeke en doft er teinig. En ze worden dem Herrgott verchte en ook zien goats en de laatste door. Nu, de worden terugkomen no dem Herrgott. En wanneer ze dat doen, dan worden ze ook teruggebracht worden no er land. De laatste door zijn nu nog en de toekomst. Wils mij is zo dat dit en werkelijkheid no Israël handiede dat. En dat dat handiede no de tijd voorts no de grote triepsel tijd. En Jezus zijn terugkomen zijn rijk op te stalen. En dan dacht dat duizend jaar zijn rijk. Also, die zijn nu ten deel terug en erland, aber ze haar zich niet no dem Herrgott, je know dat. Mijn predje vriend, als ihr mal in Israël je was, en op een van die reizen, zegt hij, had hij meer geleerd van Israël en hoe dat weer, met anderen met hem her, als op een andere reis. Hij zei dat ging te bewijzen dat ze zich niet naar dem her genodigd hadden. Ze hadden door een jarenfeer gehad, hadden een grote vast gehad, en ze hadden een grote tekenbeeld gehad, en op dat weer geschreven worden uitgedrekt, wijze kunst wordt vrede brengen tot dit land. Door wie er reicht nust je was van God. De Bijbel deed aandieden dat de Messias, Jezus, wordt vrede brengen tot dat land. Ober nu zeiden de mensen door, die door zijn, dat het kunstelijk kunst wordt zijn. En zij hebben wat door toegelegd en dat is welhabend en geschaft. Niet zeer lang terug, hadden ze door een grote toop komen gehad, en door weer meerdere mannen door je vast, die een andere jagende van de wereld zeer rijk waren, en die hadden gezegd dat ze ieder worden 1 miljoen dollar aangeven, dat ze door kunnen je schaaf drijven, dat heet in Israël. Door wordt je boet aan Israël dat het meest niet te leven is. Jo, daar is veel je schaaf en zo wordt, aber zijn er missionaren? Ik weet niet hoe dat nu is, aber bij 30 jaar terug, waren daar maar zeer, zeer weinig missionaren in Israël. Mijn predje vriend kent twee van die, en de ene, wie een uitgetekende man, zeer gewitst en bekend met hoe dat in Israël weer. Hij weer zelfs een jood die zich bekeerd had, en aan wie gevraagd werd hoeveel ware christen daar waren in Israël. Zoals ik zei, hij weer een zeer gewitste man, hij weer een professor en een hekere leer aanstalt, en hij zei dit, daar zijn weinig als 300 christen en gans Israël. Vriend, dat zeer weinig. Zoals ik zei, dit weer bij 30 jaar terug, en we zijn nu in dat jaar 2008. Daar waren nu veel zinnen die zeer worden dat dat niet kan zo zijn. Wilst du, wat je dag veel gezegd op TV en radio,

Zento of a duzende jore je vast. Salomo redze goa davan. Heinan de bloos appelbeem. Ober dat vira appelzine beem. Na jo, vi ha veel tijd genomen voor deze laatste twee vers en het derde kapitel. Ober dat is te zien hoe wichtig de zend. Ober nu waar vi Hosea zijn privat het leven verloten en waar er nou dat komen dat meer profetisch is. En zo meer dat ganset evriet van dit boek heeft man met profetie te doen. De betoning nu is op de Heer God en hoe God lussen aan through de Israël nation is geworden. Daar wordt redzinnen van hoe wit weg Israël gevallen is van de Heer God. Hoe de zo is als een hoer en een geestelijke zin. Zij heeft hoererie gedreven en waarde. Daar is ook een beeld van hoe dat is met veel van dat wat nu Christentum genaamd wordt. Ik weet dat er zeer veel zeer fijne en geestelijke tjoeken en gemeenten zijn. Maar er zijn ook veel die den ware God gans verloten hebben. En heb los te doen met plezier en er een zogenaamde goede woordje proeven wat ver te brengen, dat wens religieus is. Veel tjoeken zijn zeer vrijzinnig geworden en haar lang trekt de Bijbel ons ingelegd. Ik weet van gemeenten die dan ook hechere leer aanstalten hebben voor hun conferentie en ik heb zelfs gelezen in hun literatuur waar ze zeiden dat de Bijbel niet God zijn woord is. Dat is bloos zo als iedereen een ander mensje boek. Jo, die verleiden veel valt. En dat is zeer schoon. Mijn predje vriend zegt, die zijn eindelijk zes nust als een hoerenhuis. Dat is strenge reed, ik weet dat. Maar eindelijk is dat zo, jo. Ik wonder wat Jezus zou zeggen, wanneer hij een van zo'n tjoeken en een ging om zondag te marienst. Oder wat wordt hij zeggen? Wanneer hij een diene tjoek en een tjeem, wanneer zo je aan de aandacht is. Zij mij wordt hij zich door toezicht velen. In de vierde en vijfde kapitels hier in Hosea is dan beschreven daarvan dat Israël hoererie dreef. En dat vierde kapitel besonders is beschreven van dat je zaadsloos het aanzettelijkheid en wisten niet wat God te zeggen had en of Gods dienst. Dat zijn ook zind die zeer rief zijn en veel nationen en de wereld en deze tijd. Dat is zo dat Israël God zijn uiterwijl het valt weer en hij houdt aan dat je zaad je geeft. Maar wel wie eenerlei zeggen zijn en dat is dat iedere nation die wel je zeggen zijn, is krijgt zo. Die nation weer schuldig. En wanneer hij ook zeer lang geduld had gehad met aan, dacht deed hij aan met de tijd rechten. En hij weer gans reicht en wat hij deed. Hij schekt aan weich en gevangenschaft. Daar waren nu emmerhand zo'n zinnen die zeiden worden dat wie niet of Gods diener zijn. Maar hark, mijn vriend, zegt de Bijbel niet dat man gejiet zich en nozig zijn, dat dat of Gods dienst is? Jo, dat deed. En hoeveel nationen zijn er nu? Van wem dat kan gezegd worden dat ze jeetzig en nozig zijn? Zeer veel. Ik wou hier nu bloos de eerste twee vers lezen en dat vierde kapitel. Je Israël zeens, hark nu dem Heer God zijn woord. Dan de Heer God heeft een strijd met de inwoner am land, dan daar is geen waarheid, geen erbarmen en geen erkentnis van God en dit land. Durch liegen en schweren en mart en stelen en durch hoererie vermeren en bloot schiet bloot aan. Dat zegt het nu en dat hij dat rechte woord. Maar mij dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vrienden.

0: The clock is drei.
1: Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwiesertum Friedmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjas.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's zijn alle op CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 721. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 721.

Nei, wat hou hier aan? Had je dat nog behouden aan wat dat die woorden zijn? Dat zijn om verbeheer, onheil verbeheer. Dat zijn daarom mensen op de gevoel hand te wijzen, eer ze door binnen zijn of gevallen zijn. Woorden is immer ferm onheil. En mensen kunnen entscheiden, de entscheiden of ze de woorden ook aannemen en zich woorden laten, of of ze de aflenen en niet meer stolperen, zonder ook vallen. Dat gaat bij woorden immer om leven of dood. Bij waarschijnlijkheid gaat het ook om dat woorden en om nog veel meer. De waarschijnlijkheid wordt aangesteld, geroepen, beopdracht. De waarschijnlijkheid durft niet slopen wanneer hij in dienst is. Die moet wakker zijn, die werkt om dat andere slopen te kennen. De waarschijnlijkheid overneemt een verantwoording wanneer hij waarschijnlijkheid is. De waarschijnlijkheid moet de gevoel, den vriend, kennen. De waarschijnlijkheid moet volkomen alleen zijn, bed hij afgeleist wordt van een anderen. De waarschijnlijkheid moet dat voortsmalden wanneer hij den vriend komen zit, of dat gevoel daar is. De waarschijnlijkheid moet trouw zijn. Op den moet man zich verloten kennen. De waarschijnlijkheid is immer schutz voor anderen. De andere kennen dan ruhig zijn. En de andere mensen moeten op de aanwijzingen van de waarschijnlijkheid achten en die bevolgen, tom ihnen verdeel en schutz. Dat geeft verschillende situaties wo mensen een waarschijnlijkheid doen kennen. Het loodt aan, wel eenmaal top daarover nadenken, om wat dat daar gaat. De Bibel geeft ons door verschillende Beispiele en ook opgaven voor de waarste. Ik wil dat maar kort zo topvoten. Dat geeft daarom dat mensen niet stolperen, dat mensen niet vallen en wanneer je vallen zijn, dat hen dan rechtig geholpen wordt. Dat hen niet liggen blijven, zonder waar de opstoenen en wieder waarste dienst doen kennen. Voor den bijzijn vriend is dat zo een vrede, wanneer mensen aanvangen te twijfelen, wanneer mensen niet meer dat gelijkgewicht hebben, niet meer balanceren kennen, dat ze niet meer stolperen, zonder ook vallen. Ik vroeg, wanneer stolperen mensen? Had je mal daarover nagedacht? Mensen stolperen, wanneer hindernissen in weg zijn, waar die gaan. Mensen stolperen leicht op zo'n weg, wanneer ze niet kennen. Mensen stolperen, wanneer ze niet oppassen. Mensen stolperen, wanneer ze niet goed zijn kennen. Mensen stolperen, wanneer ze schwach zijn en China aanhalpen deed, aan de hand geeft, de hand regt en hält, en zo verbeheer kan dat ze niet stolperen of vallen. Mensen stolperen, wanneer ze opgericht zijn. Mensen stolperen eher, wanneer ze wegrennen, wanneer ze vluchten. Mensen stolperen, wanneer ze meid zijn. Mensen stolperen leicht, wanneer ze al älter zijn of ook al oud zijn. Zo is dat toch. Zo kennen we dat toch, oder? Ik vroeg, helpt dat dan schellen, beschuldigen, ontevreden zijn? De waarste haft de opgave de hindernissen weg te riemen, oder op de opmerksam te maken, oder dan helpen en te zien gaan, einen omweg maken, wanneer man de hindernissen niet opriemen kan. Schijn, wanneer man de wenigstens zijn kan en dat stolperen oder vallen verbeheer kan. De waarste haft de opgave, besonders bij onbekende wee, door op opmerksam te maken. Door zijn onbekende gevoren, door zijn onbekende gefährliche straatje, en wo man de überwinden kan en niet stolperen oder vallen deed. Wann licht fehlt, wann mensen niet meer zo goed zijn kennen, dan is de gevoren te stolperen gerata. Kennen wie dan licht aan beide? Für Christe, sind wie dan een licht? Wann mensen krank sind, wann mensen krank wären, wann mensen durch gewisse Umstände schwach sind, dann brauchen die Help. Und das ist keine Schande, andere Menschen um Help zu werden. Das ist keine Schande, Help anzunehmen. Denn stolpern und fallen dort viel weiter und haft vorkommen viel schlimmere Folge. Ja, wann Menschen abgerecht sind, dann reden die nicht mehr anders. Dann denken die anders, dann gehen die auch anders. Dann handelen die ook anders. Dann zijn die nicht alles. Dann stolperen die. Dann fallen die. Dann doen die zich wei. Dann doen die zich zeer wei. En dat is geen goede onrecht. Wanneer mensen eerst meid zijn,
Wenn die sehr mei sind, dann passen die all nicht mehr so ab. Und dann ist die Gefahr viel gerater, dort zu stolpern, in Fohlen, in sich auch was brechen. So passiert dort auch leicht bei allen Menschen, um nicht zu sagen bei allen Menschen. Wahrscheinlich, wenn dann Menschen da sind, die da verbeien halten, ich meine, die da halten in Angelegenheit oder dort handvolle verbeien. Bei China ist das anders. Die müssen dort gut lernen. Die haben dort gelernt und die stolperten oder fallen Furken aus sie klein wären. Dort gehört zu jeder Kind seine dazu. Wenn uns das möchte, der wahrste Dienst hat einfach dort Ziel, ein Angelegenheit verzubeien. Und dort gibt viel gute Nachrichten, wo Menschen trü ihren wahrsten Dienst mit verbeien getan haben. Und wo dann, wenn die Menschen stolpern, in Gefalle sind? Handvolle ist keine Schande, sagt das Sprichwort. Liege bleiben, dort ist eine Schande. Gemeint ist, wenn Menschen dann nicht tun, am Wasser abzustehen. Handvolle kann irgendwer, aber nicht irgendwer bleibt liegen. Manch einer tut alles, was er kann, am Wasser abzustehen. Aber die Kraft regt nicht immer zu. Sehr vorken brücke Menschen help. Die gefallene Brücke hält, will sie nicht allein abstunden können. Oder so komisch aus der Druck schlingt. Die Brücke wascht da, die da abpasse, bett jemand halbe kämmt. Die meisten Menschen weiten dort. Oder sie haben dort vielleicht selbst erlebt. Veranlegt die Menschenbrücke help, einen wascht da, der nur an abpasse geht. Kranke Menschenbrücke fuchen einen wascht da, der nur an abpasse geht, der bei an Woche geht. Ich selbst habe in meinem Leben all manches Mal den Dienst getan. Ich bin ein Krankenpfleger. Aber ich wirkt bei kranken Menschen. Ich wirkt bei veranlegten Menschen. Und andere Menschen haben an meinem Bad gewirkt. Die haben nur mich abgepasst. Die deiden alles, was der Doktor sieht, was der Doktor anordnet deid. Und so kann Gott seine Not in meinem Leben offenbaren. Und so kann Gott Menschen durch andere Menschen helfen. Weißt du deiden dort, was sie wissen und können? Das ist auch eine gute Nachricht. Eine Taschenfrage. Ist das Programm eine gute Nachricht, wenn ich noch keinen Vers aus der Bibel gelesen habe? Von da will ich erst was bekundet aus dem täglichen Leben nehmen, um so besser dort zu verstehen, was die Bibel über den Wächterdienst sagt. Denn dort nur einem Leid.

En de Gouden Noordeist hierde ze Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Hebben ze een vraag ter deze zendung, oder vielleicht een persoonlijke vraag aan den Redner, dan schrijven ze ons. Wie leiden die vragen aan den jeweiligen Redner wieder, den zij ons namen?

I det femte versen, det tredje kapitel. Nu här zela de israeliter zins terugkomen, dem herrgott er gott zeker en doft er tjenig. En ze worden dem herrgott verchte en ook zin gods en de laatste door. Nu, de worden terugkomen no dem herrgott. En wann ze dort doen, dan worden ze ook teruggebracht worden no er land. De laatste door zijn nu nog en het toekomst. Wils mi esse dat dit en werkelijkheid no Israel handiede dat. En dat dit handiede no de tijd voorts no de grote triepseltijd. En Jezus zijn terugkomen zijn rijk op te stalen. En dan dacht dat 1000 jaar terug. Also, die zijn nu ten deel terug in het land, aber ze ha zich niet no de Heer God, je know dat. Mijn predje vriend, als ihre mol in Israel je was, en op een van die reizen, zegt hij, had hij meer geleerd van Israël en hoe dat weer, met aan en met hem her, als op een andere reis. Hij zei dat ging te bewijzen dat zij zich niet naar dem her genodigd hadden. Ze hadden door een jarenfeer gehad, hadden een grote vast gehad, en ze hadden een grote tekenbeeld gehad, en op dat weer geschreven of uitgedrekt, wijze kunst wordt vrede brengen tot dit land, door wie reicht nust gewaast van God. De Bijbel deed aandieden dat de Messias, Jezus, wordt vrede brengen tot dat land. Ober nu zeiden de mensen door, die door zend, dat het tjenstelijke kunst wordt zennen. En zij hebben wat door toegelegd, en dat is wohlhabend en geschaft. Niet zeer lang terug, hadden ze door een grote toop komen gehad, en door weer meerdere mannen door je vast, die een andere jagende van de wereld zeer rijk waren, en die hadden gezegd dat ze ieder worden 1 miljoen dollar aangeven, dat ze door kunnen.

je schaaf drieven, dat heet in Israël. Daar wordt je boet aan Israël dat het mens niet te leven is. Jo, daar is veel je schaaf en zo wordt. Ober zijn er missionaren? Ik weet niet hoe dat nu is, ober bij 30 jaar terug, waren daar maar zeer, zeer weinig missionaren in Israël. Mijn predje vriend, Tjan, twee van die, en die ene, wie een uitgetekende man, zeer gewitst en bekend met hoe dat in Israël weer. Hij weer zelfs een jood die zich bekeerd had, en aan wie gevraagd werd hoeveel ware christen daar waren in Israël. Zoals ik zei, hij weer een zeer gewitste man, hij weer een professor in een hekere leer aanstalt, en hij zei dit, daar zijn weinig als 300 christen in gans Israël. Vriend, dat zeer weinig. Zoals ik zei, dit weer bij 30 jaar terug, en we zijn nu in dat jaar 2008. Daar waren nu veel zinnen die zeiden worden dat dat niet kan zo zijn. Wilst du, wat je doch veel gezegd op TV en radio, dat er honderden zijn die zich bekeren door in dat land? Dat is schien bloos niet zo. Er zijn veel meer Arabische Christen in Israël als Jude Christen. Dat is ook te bewonderen. En er is ook veel missionarbeid, mank die Araber. En zonen die door arbeiden, zeiden dat missionarbeid. Manke Jude is zeer, zeer schwor. En daar zijn maar weinig missionaren daar in Israël die met de Jude arbeiden. Nee, de Jude has ik niet, nu gaat je nou dat. En deze profetie hier in den vijfde vers is bewijs dat wat er nu in Israël passiert is niet van wat dit hier redt en is niet een erfelle van God zijn woord. Ik zie, daar zijn allerhand van geschichten die gegeven worden van wat daar in Israël passiert. Een van de geschichten is dat door steen van in Amerika naar Israël geschikt wordt reed te zenden, zodat de tempel kan gebouwd worden wanneer die tijd komt. Zonen die in Israël zijn geweest, kunnen behaupten dat het niet nodig is door steen hand te schikken. Die hadden zeer veel steenen. Jeruzalem is sogar op een zeer steenja plots gebouwd. En al die boy rond Jeruzalem zijn valsteenen. Nog een lei dat van gereed wordt, is dat er appelsine zijn in Israël. En dat is ook zo. En een zei dan dat de appelsine beemtjes komen eindelijk van Californië en Amerika. Overwaarde, de appelsine die door in Israël zijn, zijn er al voor duizenden jaren gewaast. Salomo reed sogar davon. Hij nam de bloos appelbeam, aber dat weer appelsine beam. Nou ja, we hebben veel tijd genomen voor deze laatste twee vers en het derde kapitel, aber dat is te zien hoe wichtig die zijn. Aber nu waar we Hosea zijn privat het leven verloten en waar er nou dat komen dat meer profetisch is. En zo meer dat gans het evriet van dit boek heeft men met profetie te doen. De betoning nu is op de Heer God en hoe God lust en antru de Israël-nation is geworden. Daar wordt redenen van hoe wit weich Israël gevallen is van de Heer God, hoe de zo is als een hoer en een geestelijke zin. Zij heeft hoererie gedreven en waarder, dat is ook een beeld van hoe dat is met veel van dat wat nu Christentum genaamd wordt. Ik weet dat er zeer veel, zeer fijne en juistelijke kerken en gemeenten zijn. Maar er zijn ook veel die de ware God gans verloten hebben. En hebben bloos te doen met plezier en er eigen zogenaamde goede werken proeven wat ver te brengen. Dat mens religieus is. Veel kerken zijn zeer vrijzinnig geworden. En hebben lang terug de Bijbel ons ingelegd. Ik weet van gemeenten die dan ook hechere leer aanstalten hebben voor ihre conferentie, en ik heb zelfs gelezen in ihre literatuur, waar ze zeiden dat de Bijbel niet God zijn woord is, dat is bloos zo als iedereen een ander mensen boek. Jo, die verleiden veelvoud, en dat is zeer schuld. Mijn predje vriend zegt, die zijn eindelijk zes nust als een hoerenhuis. Dat is strenge reed, ik weet dat. Maar eindelijk is dat zo, jo. Ik wonder wat Jezus zou zeggen
wann he an ein von sönne Tjöke an den jink um sinnach zum Arienst. Oder wort wird he sei, wann he an diene Tjöke an den Tjöme, wann da so jenander Andacht es. Sei mi wird he sich da tüssig fehle. In die vierte und fünfte Kapitels hier in Hosea, es dann beschrieben davon, dass Israel Hurerie dreif. In dat vierde Kapitel besonders, es beschrieben, von dat gesatzloset Ansittlichkeit und wüsste nicht, wat Gott zu sein hat und auf Gottes Dienst. Dort sind auch Sünd, die sehr rief sind und viele Nationen in der Welt in dieser Zeit. Dort ist so, dass Israel Gott sein auserwähltes Volk wie und er hat an, dat gesatz gejeft. Aber weil wir einerlei sicher sind und dort ist, dat irgendeine Nation, die wel je zeggen zijn, es krijgt zo. Die Nation weer schuldig. En wann he ook zeer lang geduld had je hart met aan, doch deed he aan met de tijd rechte. En he weer gans recht en wat he deed. He schekt aan weich en je vangenschaft. Daar waren nu emmerhand zo'n zinne die zeer worden, dat wie nicht auf Gods diener zijn. Aber hörch, meine vriend, sagt die Bibel nicht, dass man gejitzig und nosig sind, dass dort auf Gottesdienst ist? Jo, dat dat. Und wie viele Nationen sind da nu, von wem dort können gesagt worden, dass sie jitzig und nosig sind? Sehr viel. Ich wollte hier nu bloß die erste zwei Vers lesen und das vierte Kapitel. Je Israel sehns, horcht nur dem Herr Gott sein Wort. Dann der Herrgott hat einen Streit mit den Einwohnern im Land, dann da ist keine Wahrheit, keine Erbarme und keine Erkenntnis von Gott in das Land, durch Liege und Schwere und Mord und Stehle und durch Hurerie von mir und Blut schiert Blut an. Gott sagt es nu und dort hat er das rechte Wort. Aber mehr das nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?